0: Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, het elkeen gewys dat die menslike stem kan net so vry wees en kreatief wees, soos enige instrument. Min mense het geweet dat Ella oorspronklik as danser aan Amateur Night by the Apollo Theater wou deelneem, voordat sy dan op die laaste oomblik besluit het, kom ek sing eerder. Nou volgende kry ons twee kunstenaars wat jazz met eerlikheid, emosie en oortuiging gevul het. Niemand anders as Billie Holiday en Nina Simone met hier op Jazz op RSG.
1: Them that's got shall get, them that's not shall lose.

Jazz bly omdat elke geslag nuwe betekenis aan musiek gee. Nou, Carmen McRae was bekend vir haar besonderse frasering, terwyl Dinah Washington moeiteloos tussen jazz, blues en populaire musiek beweeg het. Hulle invloed leef vandag nog voort.

Daarmee groet ons een bykie vanavond. Vir nou volgende week is daar iets vir jou lekker ook wat voorlê. Nou volgende week vier ons nog steeds vrouwe maand. Ons vat het verder met Suid-Afrikaanse vrouwe wat een onstuitbare bydra tot jazz gelever het. En as jy wil een paar van daardie vrouwe wat ons gaan insluit vir volgende weekse jazz op RSG, dan kan jy ook byvoeg, so Fran Rico by rsg.co.za of franrico970@gmail.com. Maar vir nou, kyk mooi achter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra. Die geslagsregister vir elke kwaal en trauma. Iedere versplintering in murg of been. Die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, dinsdag aand om 20:09.
2: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
4: Vier warm Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM.

0: in die 6 uur nuus. Inwoners van Reigerpark.
1: Dokekete XK FMCK, dom maak pa de maak kwena uma XK FMCK.

0: Yem, the body a demo to a karate has sasa and in Sango Anka Quetin, Anak Aikitin Quina, Yako Anta de Boris Zitia social media get demo tart is him, et se hobe Boris demo quat is Anka Kuzi, go answer sino, a platform demo de qua where an air a quaking gay registered and a fine quintina, the city demo counts Nagomia de Drioner ten 7 grandier. Venu kwana u serizita matemo kansalireko akhuzi yoka temo tse hovem kwana sasa kwana khana ave akhuni khuzi am nga kona ke khanke kuma tswesa yavate sire anza kumote hotano nyako kai kwa kwana tihe sasa ki kana ko anga o ikuma tswemiya de website ya khaka uta tihem www.sasa.gov.za venu toll free numero khanko biela uta tihem 0816 yafo kwane ga a qewa e kungo ntkhana ziki ga tsangwe ta tsetsere boru ziki nge qae kuwe a sasa kona ntita ga nge ga o di tsamziki ta anzi bori ku khositeng sitemo program ki te tsetsere nde kom tati kone nge program te a ka tem bori ku khositeng a ka ku ta go no qae ku zikungwa ko ati ko mati kwa sa kra ga ta go no Siri di anza kai kuzukunwa kwa programa nyese kunyamsi na pataha. Ngozi ya kukhiri sahien. Tuwa afire kama tekuwa tiyo kuriwa programa di itak enza ima kutise tato tarana kai sahien.
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
2: Natai go matsem ka koma. Natata mo ago tsem ka kota. Na tsa mo ago gasim am twen ka. Kasi om am ku msao emka. Twana kai tuka kumkwa nam kare abam je emka tamu agori. Eh tem kakweta. Neko ohestesi, kakwedi a. Am ema a, se set Africa kweseki, an kara kiri. Nim kakwen emki, gose namuako, platform teniki, kakwen ema ekskai femki. Kunji, damasiji, kakwedi, twaji, tem kamien skapumki, nwit enyam. Dot attack lokungwa ko XKFM kwena ngongorwe

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en dan oudergewoonte by die mikrofoon Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus. Hy is nie fisies op ons program vanavond nie en hy het net vir ons hierdie volgende stukkie ruimte weer ingestuur.
1: Naand Willie, ja, hier kom die ruimte weer oorsig. Die sonaktiwiteit is dan redelijk laag met laag extra vlakke hier by die B-klas vlak omtrent. Want ons begin is opgewonden raak hier van een M-klas vakkel af. So as die achtergrond die by B-klas lê, dan gaan daar nie veel aan nie. Daar is tans 5 sonvlekgroepies sigtbaar en hulle is meestal redelijk eenvoudig, maar een of twee meer komplekse ookies hier aan die ooste kant, waar dan ook bezig is om weg te draai van die aarde af. Daar is tans geen kroone massa uitbarstings op pad nie en die sonwind spoed is hier by sy gemiddelde net onder 400 km per sekonde. Soos ek gesê, daar was een effense magnetiese storm die afgelopen week gewees, nie eindelijk enig iets onswaardig nie, dit was een M-klas sonvakkel wat die massa uitbarsting dan nou losgemaak het, die die magnetosfeer so rakelings getref, en dit het een matige storm veroorsaak wat hier op die middag van die 2 augustus begin het en goed voorbij was 2 dae later, die 4 augustus. Ja, so niks vreselik noemenswaardig nie wat hierdie, maar net weer mooi gewys het, is die verskillende tydskale waarmee ons werk, wanneer ons kyk na sonaktiwiteit. In hierdie voorbeeld kan ons sien dat het een redelike lang uitbarsting was in term van die sonvakkel self. Hy het omtrent so 6 ure gehou van begin tot einde met hierdie piek in die middel wat tot by die M1.9 klas, amper M2 klas gevorder het in termen van extraal vloed. En soos julle weet raak ons eindelijk eens opgewonde hier by die X-klas vakkels wat nou 10 keer groter as die M-klas vakkel is. Maar omdat hy so lang gevier het soort van kon nou noemenswaardige protone versnel word, wat dan nou paar minute later radioabsorptie probleme of hoë frekwensie radio kommunikasie probleme na by die pole veroorsaak het. Soms het hy die uitbarsting gehad op die 30ste juli, so laat middag ons tyd, het vir 6 ure gehou omtrent tot by middernag en net daarna was daar noemenswaardige radio kommunikasie probleme na by die pole. Nou terselfde tyd het weet ons daai massa uitbarsting het losgeruk en sy pad na die aarde toe gevind, so die vakkel het opgehou vier by die begin van 1 augustus, hier teen middag van 2 augustus kom die massa uitbarstingse plasma toe by die aarde aan, koppel netjies met die aardese magneetveld, omdat die noordsuid oriëntasie van die magneetveld in die plasma mooi suid gewys het, dan weet ons het koppel mooi met die aardese magneetveld self, en hier begin die storm toe op die 2 augustus en 2 dae later kan ons sê die storm is voorbij. So van die laatmiddag op die 30ste juli tot vroegmiddag die 4 augustus moes ons bewus gewees het van wat op die son aangaan en wat tussen die son en die aarde aangaan. En ja, dis maar net weer een oulike voorbeeld van hoe ons op verskillende tydskale moet dink en moet werk. Die straling van die sonvakkel beweeg baie vinniger as die massa, die plasma van die massa uitbarsting en ons moet hierdie twee dinge tegelijkertijd beskou en besef en weet dat nie alles op dieselfde tyd gebeur nie en baie dinge vat langer as aan. Maar ja, dis tegelijkertijd beskou en besef en weet dat nie alles op dieselfde tyd gebeur nie en baie dinge vat langer as aan. Maar ja,

Richard Dunn, Melody Gardeau met Morning Sun. Volgende luister ons na Novalia se betowerende klanke in Ebla.

Dan English Woman in New York, hier uitgevoerd door Soul Cover Lounge. Larsa de Silla is volgende aan die beurt met Love Came Here.

Larsa de Sella met Love Came Here. En soos beloof, a Secret Garden, ook deel van Vanaanse speellys, en jy kan nou luister na Appassionata.

De Dansage Gainsbourg met Marie-Lou sous la neige. Volgende is die speelse en unieke klanke van Pomplamoose en hulle verwerking van Django Reinhardt se Dark Eyes.

Dark Eyes en deur Pomplamoose. Kom ons luister nou na instrumentale snit getiteld Caravan of Dreams. Dit word uitgevoer deur Peter White.

0: 96 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid.